0: This right here.
1: Your station for hip-hop, Afro, and R&B. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy.
2: We leven alles samen, we komen samen thuis. Net als die gesprek in de auto hebben we voor de deur, want we zijn buurjongens. En altijd even terugkoppelen naar wat we hebben meegemaakt. We hebben een lange route hebben we gehad, zeg maar, naar het moment van nu. En gewoon trots, want zonder Ziggy was er geen dienst. En zonder dienst was er geen...

Hey, hey, hey, skrr skrr. Hey, hey, hey, skrr skrr. Hey, hey.

0: to get back in the flesh. Yeah.
1: We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 6 a.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het trekt ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
13: Hij is aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
13: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
13: We praten thuis, oké.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf donderdag in de bioscoop.
18: Chaos to the max.
19: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
18: Nieuwsbomb in ice.
20: Nou, ik kan je al vertellen, ik heb het al geregeld.
21: Wat? Nee. Oh, serieus. Daniel Nijs op de X-Missel.
22: Ja hoor, wat lekker.
23: Wat? Even droom komt uit, man.
24: Ja, dat snap ik.
25: Kan het nog gekker?
26: Daniel en Ijs, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
27: Hey.
26: Turn up Galaxy Radio.
28: Dropping hip-hop.
26: Dropping another hour packed with music.
29: This is what we sound like, baby.
26: Let's go.
30: Oh, man, it's top of the morning time. Let's get it in.
31: Yeah. 3, 2, 1.
32: Listen. Turn it up.
33: Let's go.
26: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
34: That's right. We are Galaxy Radio. Richard Styles and Tony Q on the morning check-in. Molly on the way with the Shake It to the Max. But first, though, we got Sur Jamor on the way

0: It's Galaxy in the Morning Time. Richard Styles, Tony Q in the building with you. Straight down to that 10 o'clock vibe. Man, oh man, After Party just came through and did the damn thing. But guess what, man? We got some Slick Rick on the way talking about Child Story. But first, Trobi and Ka and Jade Lauren, the beautiful Jade Lauren, coming through with Hoogt. All right, that is coming up in a little bit. Hold on.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Got everything you need. Now bring it like you mean it. Just like you mean it.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
3: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
4: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
3: Dat is de B, ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: We are Galaxy Radio
6: on FM, DAB, and in the free radio app.
7: This is trendsetter, whatever she do, they bite. I like to take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is trendsetter, whatever she do, they bite.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 7 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het trekt ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
6: Right here.
8: Cause I said so.
0: This is Galaxy Radio.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
9: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Vanaf donderdag in de bioscoop.
11: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
0: We are
12: hey.
0: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
0: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
13: That's right. Somebody said 7 o'clock energy, right?
14: Hey.
15: All the biggest stars are here. This is Galaxy Radio.
16: Let's go.
17: 5, 4, 3, 2, 1.
13: That's right, that 5, that 4, that 3, and 2, and 1. Good morning, good morning, good morning. Welcome to the 7 o'clock. Richie Styles and Tony Q on the check-in with your man. Messes here to it, ik ben met Serrano. But hold on, though, I got some Storms in Odile coming through. That 24 hours, boy. Yes, sir, you only got 24 hours in this day, so make it make sense, make it count. Go get the bag!
18: Testing, testing.
19: 3, 2,
13: yeah. We right back at it.
20: This is
21: It's on again. Come on.
22: Galaxy.radio.

0: nieuwste tunes van eigen bodem.
1: Hey yo, Wout, pass me de AUX.
0: En de hardste freestyles.
2: Let's get it.
0: Dat is Pass de AUX, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
0: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
4: Hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
0: Vanaf 7 uur.
5: Woutje, je weet het, hè?
6: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
7: The biggest bangers.
8: You hear them at your favorite station.
9: Set it off. Set it off. We about to take flight.
10: We about to take flight.
8: All day and all night. Every day.
11: What's up, it's your man Chris Brown.
12: It's Kehlani.
13: It's the biggest boss, Rick Ross.
14: My name is Glorilla.
15: We gonna drop that shit.
16: We are Galaxy Radio.
17: Bring the real hip-hop back.
18: Bring the hip-hop back.
16: And back.
8: With more bangers on Galaxy Radio.
19: We rep the culture.
20: Let's take it back. Back to the
21: hip-hop.
22: Back to Richie and Tony. This is the Galaxy Morning Marathon.

0: This is Drake. 21 Savage.
1: This is it.

stemmer. Ujekke, tello, ujekke.

0: going live on my birthday.
1: Check out
2: the music.
3: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
3: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 8 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
3: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Elke donderdagavond om 9 uur.
13: Ik ben Angie Hill.
14: Persoon Tennis.
15: En ik ben Aurier Cass.
3: Muziek, sport, guests en veel meer.
13: We in here.
16: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Aurier Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
3: We are.
17: Hey.
3: Turn up. Galaxy Radio.
18: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
20: It is that time in the morning to get into that 8 o'clock energy.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: We are Galaxy Radio.

Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12 hier op Galaxy. This is what your favorite station.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 a.m.
6: Dit is de Galaxy News Update.
7: De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Sloterplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Vanaf donderdag in de bioscoop.
4: We are
13: hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
16: It's Galaxy in the morning time. 9 o'clock. Energy's in the building. Yes.
17: Back up. I'm gonna get back up.

0: Oud presenteert Pass the Aux. Nederlandse hiphop op zijn best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjalda viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren.

0: crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaotin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.

0: Galaxy Radio. Dropping hip hop. Dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
0: Let's go. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
2: Een hele goede morgen. Het is weer maandag en dat betekent dat de rest van jouw week voor je neus staat. En je kunt weer lekker vooruit gaan plannen. En ik moet zeggen, ik heb daar mijn hele leven al moeite mee. Gewoon vooruit denken, vooruit plannen. Al is het maar een week, al is het maar een dag. Ik zou daar graag iets meer van willen hebben. Gimme that, zou ik zeggen. Hoor je zo.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
2: Zometeen gaan we in die Throwbacks met Chris Brown 2005. Yo, excuse me miss. Eerst nog Fantasy na deze Everstar en Wizkid. Gimme that. The Galaxy Radio.

0: Fantasy bij Galaxy Radio. En ik zal je zeggen wat mijn droom een klein beetje is. Ik hoop gewoon dat ik ooit goed word in iets vooruit plannen. Ken je dat? En je denkt soms dat bepaalde dingen vanzelf verdwijnen als je ouder wordt. Maar ja, dat je ineens georganiseerd bent of op tijd weet wat je moet doen. Of je agenda perfect bijhoudt. Bij mij nog steeds niet. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar nou goed. Zometeen meer over. Eerst nog bij Galaxy Radio. Yo, excuse me, miss. Chris Brown.
1: Number one.
2: Galaxy Radio.
1: Your number one playlist provider.
2: You the number one.
1: For hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
1: Available in the Apple or Google Play Store.
3: It's a major move.

0: Love Me Not, daarvoor de Yo, Excuse Me Miss, Chris Brown. Dat was mijn schooltijd, 2005. En op school was ik al iemand die dacht, dat komt later wel. Ken je dat? Kijk, ik heb eigenlijk al mijn hele leven lang moeite met plannen. En ik dacht dan, ja, later word ik een volwassen persoon die straks alles goed kan plannen. En die weet wat hij moet doen en die alles op tijd regelt. En ik begin steeds weer te denken dat mensen eigenlijk helemaal niet zoveel veranderen. Laatst nog kom ik een jeugdvriend tegen. En je ziet mensen van vroeger terug en vaak herken je gewoon precies dezelfde eigenschappen. Degene die vaak te laat komt. Degene die alles weken vooruit regelde. En ze blijven nog steeds gewoon hetzelfde doen. En ik ben nog steeds heel goed in denken. Nou, weet je, ik regel het morgen wel. Ik heb daar morgen nog wel tijd voor. Het enige verschil is dat er tegenwoordig gewoon meer dingen zijn die gepland moeten worden. Dus misschien moet ik gewoon niet wachten tot ik er goed in word. Maar gewoon accepteren dat het blijkbaar een vaardigheid is waar ik actief moeite voor moet blijven doen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar zo sta ik erin. Vooruitplannen is misschien niet mijn sterkste punt, maar waar ik wel goed in ben, al zeg ik het zelf, is jou je werkdag doorhelpen. Althans, tot 12 uur vandaag help ik jou je werkdag door met de beste hits. Zometeen in die throwbacks, Trick Me, Khalees en Kevin Oxiedekker, jij hebt mij.
1: Ladies and gentlemen,
2: say my name, man.
3: We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app
5: or online at galaxy.radio.

0: You might trick me once, but won't let you trick me twice. Kelly's bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we een hit draaien, maar echt een hit. En wat mij betreft was het de zomerhit van dit jaar, maar volgens mij niet officieel. Maar als het aan mij ligt, is het zo. Je hoort zo welke dat is. Eerst nog Dr. Dre, gaan we naar 1999. Nasif, Tenga, Friday, TGIF.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Baby.

0: Galaxy Radio.
1: The streets is ours.
2: In your car.
1: On the app.
3: Tap in and vibe out.
2: Anywhere you go.
0: Listen anywhere on our free radio app. Sugar.
4: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
5: Hij is aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
5: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
6: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
7: Wat was je van plan dan?
5: We praten thuis, oké. Okay.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
8: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Vanaf donderdag in de bioscoop.
10: These are the bangers on

0: smoke weed every day.
1: Indie Throwbacks, de next episode, Dr. Dre. En over throwbacks gesproken, jij mag zometeen jouw favoriete track doorsturen. En dat zijn meestal throwbacks, maar ik sta overal voor open. Stuur het vooral door en ik hoor graag van jou welke jij wilt horen. Voor jouw favoriete working track.

0: Distinct. En daarvoor hoorde je de track, wat mij betreft, de zomertrack van dit jaar. Punta Cana. Galaxy Radio. Ik vind dat het de zomerhit van dit jaar was, maar ik weet niet of het officieel zo is. Volgens mij niet. Maar goed, laten we er gewoon van uitgaan dat ik gelijk heb. Zometeen dus nog veel muziek voor jou. En je hoort straks dus jouw favoriete working track die je mag doorsturen via 085-029-4x2. Ben benieuwd welke je doorstuurt.
1: This is Galaxy Radio.
2: You can tell who I am from the hip-hop.
1: We are playing your favorite joints all day.

0: It's Lil Baby.
1: Call me JT.
2: Hey, man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
3: We are Galaxy Radio.
0: Tap in.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker

0: check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow
5: us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 11 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are Galaxy Radio
3: on FM, DAB, and in the free radio app.
9: This is Trendsetter, whatever she do, they right. I like to take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is Trendsetter, whatever she do, they right.

0: Galaxy Radio. Dropping hip hop. Dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
2: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
3: Ja, we gaan lekker zo op de maandag. Het is 11 uur geweest. Het tweede deel van Wes op Galaxy Radio. En het laatste deel van jouw ochtend is aangebroken. Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. En ik krijg er meerdere binnen. En het zijn bijna alleen maar throwbacks. Dat is goed nieuws als je van throwbacks houdt. Zometeen Idalië nooit echt voor mij. Naar bij mij, Kleine John.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Breakup song, nooit echt van mij. Idali bij Galaxy Radio. Ja, breakup song, een liefdesong. Het gaat in ieder geval over de liefde. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Ja, en dit nummer trouwens ook werd aangevraagd via 085-029-4x2. We gaan back naar de Zero's, naar specifiek 2000. Een nummer die gaat over een breakup waarin de artiest vertelt over zijn kant van het verhaal. En hij richt zich naar de moeder van zijn ex. Hij laat haar weten dat hij nooit zijn bedoeling is geweest om haar dochter pijn te doen. En vooral dat hij nooit wil dat zij verdriet zou hebben. Dus eigenlijk hoor je hem rechtstreeks tegen die moeder zeggen: dit is mijn kant van het verhaal. Het spijt me als ik je pijn heb gedaan. Miss Jackson, Outkast. Is Galaxy Radio.

0: And for the Outcast, Miss Jackson. I'm sorry, Miss Jackson. Waarin Andrew 3000 zingt naar de moeder van zijn ex. Van, joh, luister. Ik wilde haar nooit pijn doen. Het spijt me enorm. Ik wilde je dochter dus nooit pijn doen. Al dus Andrew 3000 over zijn ex. Zometeen gaan we naar de Good Days. CZ komt eraan. En Salt and Pepper, Push It. 1986.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Galaxy.

0: Jonah Frezen. Wat gaan we heerlijk zo op de maandag. Ik zit er heerlijk in. Ik weet niet hoe het met jou zit. Jij moet nog even misschien nog tot 5 uur vandaag. Of misschien nog langer. Misschien korter. Ik weet het niet. Iedere dag is natuurlijk anders. Sommigen die werken vaste dagen. Sommigen delen alles er lekker zelf in. Ik ben er iedere ochtend van 10 tot 12. En vandaag dus ook dus om jouw werkdag een stukje beter te maken. Zometeen No Knowledge naar KM. Blijf prestig.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
1: We are Galaxy Radio. We're the biggest stars coming.

0: No Delay van Galaxy Radio. Zometeen gaan we jouw lunchpauze een stukje beter maken. Hoe we dat gaan doen, hoor je zometeen pas. Ik ga je straks allemaal uitleggen. Eerst nog een artiest die Party Next Door heet. Die Trying hoor je na Mac Miller. Cinderella hier bij Galaxy Radio. We bouwen op richting de klok van 12 uur. Zometeen dus de lunchbreak mix.
1: This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

make it worse. Die trying party next door. Het is bijna 12 uur trouwens. En dat betekent zometeen de lunchbreak mix met Sydney Gregor. Die jouw lunchpauze iets meer energie gaat geven. Ietsje meer gas erop tijdens jouw lunchpauze. Maar ik zou zeggen, pak alvast die spullen eruit. Pak alvast die boterhammen. En ga alvast even in die relax stand. Zometeen dus lekker lunchen met de lunchbreak mix. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12 uur. We

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden is te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: We are...
13: Hey.
11: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: Let me explain something to you one time, man.
17: We right back.
11: Yeah.
6: Galaxy.
18: Now more hip hop and R&B.
11: Remove those desks at the office. Make some space. And dance your lunch break away with the Galaxy Lunch Break Mix.

op van die pollen in de lucht. Niks helpt, al die pillen zijn verlucht. Mijn hoofd heet net een theetje van rooibos. Deze is voor mijn mensen met hooikoorts. Bless, bless, bless, bless. Gezondheid en bless. Bless, bless, bless. 30 GRADEN season. Ga je

0: me down.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: All to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 1 p.m.
8: Dit is het Galaxy Nieuws. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Yahoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
9: Let's go!
10: Another hour of hip hop.
11: Stay tapped in.
12: Right here.
13: Cause I said so.
14: This is Galaxy Radio.
15: Sugar. Wat is er gebeurd?
16: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
17: Hij is aannemer, veel stress.
16: De man die door iedereen wordt begeerd.
17: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
16: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
18: What the fuck was je?
16: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
19: Wat was je van plan dan?
17: We praten thuis, oké.
16: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
20: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
16: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
21: Gina, dit was niet jouw schuld.
16: Vanaf donderdag in de bioscoop.
22: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
23: We in here!
22: This is what you missed on We In Here.
24: We in here, hey. Freestyle. They found a whole way.
25: Hey, ik heb mijn money in mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult immer weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de final days. Geld brengt geen geluk bij mij.
22: We In Here, made by the community and hosted by 4 Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. We are
26: hey.
22: Turn up. Galaxy Radio.
26: Dropping hip hop.
22: Dropping another hour packed with music.
26: This is what we sound like, baby.
22: Let's go.
27: Let's make it happen.
28: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
29: This is hip hop, homie.
26: We live right here, baby.
28: Galaxy, the number one.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy Nieuws. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de printer zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is nog niet bekend. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieschap. Iran zegt dat dit gebeurt onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk uitoefent om te voorkomen dat topbestuurder Mohammed Eslami zou spreken bij de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen ernstig ziek te zijn. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: Yeah. In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
9: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
10: Sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier, gewoon stop.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur, hier op Galaxy. We are
11: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
13: This what we sound like, baby.
1: Let's go.
14: We back.
15: Rolling 10 joints in a row.
16: Do it.
17: Back inside that hip hop and R&B.
18: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
19: Live.

0: Listen up. We are Galaxy.
1: Is there?

0: nieuwste tunes van eigen bodem.
1: Hey yo, Wout, pest me de AUX.
0: En de hardste freestyles.
2: Let's get it.
0: Dat is Pest de AUX, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
0: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
4: Hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
0: Vanaf 7 uur.
5: Woutje, je weet het, hè?
6: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Chaos to the max.
10: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
9: Newsbomb in ice.
11: Ik vind gewoon dat het niet netjes is.
12: En ik vind dat het onzin is.
11: Je gaat er ook niet in joggingspak naar de kerk of zo.
12: Jawel.
11: Ja.
12: Het gaat om dat je naar de kerk gaat. Wat maakt het eruit dat ik aan heb?
11: Michael, ben je het hier echt mee eens?
13: Ja, de kerk zou wel wat anders aantrekken. Maar als iemand zijn trainingspak wil aantrekken, dan is dat degene
10: dat
13: goed
10: redt. Kan het nog gekker?
9: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
14: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
16: This what we sound like, baby.
9: Let's go.
17: We back. Rolling 10 joints in a row.
18: Do it.
17: Back inside that hip hop and R&B.
19: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
20: Light them up.

0: nieuwste tunes van eigen bodem.
1: Hey yo, Wout, pest me de AUX.
0: En de hardste freestyles.
2: Let's get it.
0: Dat is Pest de AUX, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
0: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
2: Je weet toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
0: Vanaf 7 uur.
4: Wout, je weet het, hè?
5: Jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober. Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen. Everybody,
6: you ready? It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
7: Skiller, baby.
8: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
9: Yeah.
0: We're Galaxy Radio. And you know the vibe.
10: Bring the real
11: hip-hop.
10: Yo, back.
12: Bring the hip-hop back.
0: And back.
13: With more.

0: for you.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 4 p.m.
8: Dit is het Galaxy Nieuws. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog werk te verzetten valt. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, waaronder Brazilië, Rusland, India en China, in New Delhi, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde positief. Eerder vredesoverleg met de Amerikaanse bemiddeling leverde geen doorbraak op. De regering Trump stuurde deze maand gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev en Moskou. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten zo'n 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend is alleen de vrachtwagenchauffeur gewond en bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
9: Let's go!
10: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio.
13: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
14: Elke donderdagavond om 9 uur.
15: We in here!
16: Ik ben Angie Hill.
17: Persoon Famous.
18: En ik ben Aurier Cass.
14: Muziek, sport, guests en veel meer.
16: We in here.
19: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Aurier Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
14: We are...
20: Hey.
14: Turn up. Galaxy Radio.
21: Dropping hip hop.
14: Dropping another hour packed with music.
22: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
23: This is where the biggest stars come to play.
24: Everybody. Turn it up, turn it up.
23: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
25: Ja, goedemiddag. Dagje nummer 1 van je werkweek zit er bijna op. Tot 7 uur, Boss B hier op Galaxy. Met natuurlijk veel bangers. We gooien de lijnen zometeen weer open op 085-029-4x2. Laten we eerst maar even muziek draaien. Boef komt er zo meteen aan. Ik heb Dior en Christian D voor je klaar liggen. Maar we starten met Kalani. Hier is Fold It.
26: This is what we do. We play all the music.
27: Let me get back. You know what the play is, it's Clap Black. Hey, what's up, this is Chris Brown.
28: Sean Gunner.
29: We are Galaxy.
30: Galaxy.

jaar of 17, ik dacht alleen aan stelen vriend. Reed een Vespa in mijn hoofd, had ik al eens verdiend. Was met een bitch in die tijd, maar ze meende niet. Omdat ik zonder peper liep, maar eeuwen, dat moest zo zijn. Een jaar of

En Sofiane hier op Galaxy, daarvoor Dior en Christian D. met 1 plus 1. En Kalani was er met de Fold It. En die Kalani die heeft een feestje gevierd afgelopen weekend. Want ze staat maar liefst 52 weken, dus een volledig jaar, in de Airplay Top 20. En die Airplay Top 20 die hoor je aanstaande zaterdag weer. Tussen 2 en 4 dan tellen we de 20 meest gedraaide platen voor je af hier op Galaxy. En wil je de lijst nalezen, dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio. galxy.radio. Tot 7 uur, Basby. Lijnen gaan nu open. 085-029-4x2. Wil je platen aanvragen voor die laatste uren van je werkdag? Om er nog even doorheen gesleept te worden. Het kan, laat van je horen. Ik heb Alicia Keys zometeen met Diary. Maar eerst Mopa Joe en Pile.

0: Ja, waar word jij gelukkig van? Wat bepaalt jouw happiness? Laat het weten via 085-029-4x2. Je hoorde Sar samen met Asaki en Ghana hier op Galaxy. Daarvoor T.I. en CeeLo Green. Hello. Een oudje van Alicia Keys met Diary. En uit de Airplay Top 20, Move Joe en Pilay. Of wij Kevin en Lijpen kunnen draaien met Langzaam. Zeker gaan wij dat doen. Die hoor je zometeen. En ook deze banger komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is for the night workers, the wide awakes, the stay up late. Every weekday night, Queen of the Night, Rosa G, welcomes you in her world. The best hip-hop and R&B with a touch of soul and funky stuff. Rosa's World. Tonight from 11 p.m. on Galaxy Radio. There's no excuse to go to bed early anymore.
2: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
3: It's the king.
4: Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
5: This is Yamaimi.
6: What's up, y'all? It's your boy Zeddy Will.
1: We're Galaxy Radio.
7: You need to play this at high value all through the city.
8: Wherever you go.
9: Yeah. Drop the music.
10: Turn it up. Let's ride.
1: We're back in this.
8: Back with more music.
1: On Galaxy Radio.
8: Where the biggest stars come to play.

0: This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
1: Jacques Chirac.
2: Yeah. Hetzelfde rondje in de buurt, nog steeds hoe sterk ik ook sta. Ik word wakker met een kater en mijn television aan. Zie de Erasmusbrug, de Kuip en Brine Noord vanuit mijn raam. Ben ik niet thuis of in de stuur, dan ben ik ergens op de baan richting...

mannenveeg. Ha, wat is genoeg en wat is best veel? Is lijpen aan het woord en is de rest stil? Rook wat sigaretten, want je stresst veel. Ik moet mijn geld bestellen als ik het cash wil. We zaten

0: via jouw WhatsApp aangevraagd op 085-029-4x2. Ja, er staat geen naam bij, dat is jammer. Wel een telefoonnummer, maar laat ik dat niet op de radio zeggen. Je hoorde langzaam van Kevin en Lijp hier op een Galaxy. En daarvoor Russian en Ro Alejandro met Pongo. Voor nieuwe muziek zit je goed bij Galaxy. We stellen elke dag nieuwe platen aan je voor. We zijn gek op nieuwe platen en zeker als ze van eigen bodem zijn. Zometeen de nieuwe Lassa, alles is oké.
1: This is Galaxy Music. Fresh and brand new on Galaxy.

100 doezoe. Staat er hier in een WhatsApp berichtje. En ik denk dat dat de reactie is op de vraag wat maakt jou happy, die ik eerder stelde natuurlijk. Ja, 100 doezoe maakt mij ook happy hoor. Stel maar dat er geen afzetter bij staat. Ja, wel een telefoonnummer, maar die zou ik even kunnen bellen natuurlijk hè. Wat nou 100 doezoe in één keer voor je leven kan betekenen. Maar goed, ik denk dat dat wel duidelijk is. Hey Jorde, Rick Ross en Diced Pineapple. Daarvoor Langa en Bottega en Party Next Door met Loyal. Blijf luisteren naar Galaxy. Nummer 1 playlist voor waarde voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Zometeen naar 5 en meer bangers. En nu Frenna.

estados, probablemente en ruta a África.

0: route met succes heeft tegenslagen. Als je een route bewandelt die geen tegenslagen heeft, bewandel je geen route. Deze route die is aanbepaald. Alles wat we doen, wanneer we weggaan, staat al geschreven. De almachtigste man daarboven weet het.
1: Check it, check it. Check out the
2: music.
3: Hey, next.
4: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Follow us on Instagram.
7: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow us on Instagram.
7: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 5 p.m.
9: Dit is het Galaxy News. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie, plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17% naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
10: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf donderdag in de bioscoop.
14: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you, turn on the Morning Marathon with Richie and Tony, and then you can go to school.
15: Let Galaxy make your morning rhythm with the Morning Marathon, weekdays from 6.
14: We are hey. Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip-hop.
14: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
18: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
19: Tot 7 uur, Boss B op de radio. We slepen je door de maandagavond spits heen. Ben je nog aan het werk? Ga je zo meteen die laptop dichtklappen of dat scherm uitzetten? Ga je de baas vaarwel zeggen? Wij zijn erbij met Gunna. Doughboy komt eraan met Monaco. Maar eerst Dave & Tams, nummer 1 uit de Airplay Top 20 met Raindance.

0: Doughboy, Woef en Serrano. Ja, daar kun je ook je geld uitgeven, hè? Of je niet voor naar Dubai. Hoewel in Nederland hoef je helemaal niks te doen. Dan word je vanzelf arm. Hè? Morgen is het geloof ik weer de derde dinsdag in september. En dan wordt de begroting voor komend jaar wordt bekendgemaakt. Dan gaat de koning de natie toespreken. En we gaan er allemaal op achteruit. What else is nieuw? Daarvoor hoorde je Gunna met Who's Gonna Fuck the Night. En Dave & Tams, de nummer 1 uit de Airplay Top 20 met de Raindance. En die Airplay Top 20 die hoor je aanstaande zaterdag weer. Nieuwe aflevering tussen 2 en 4 uur. En na te lezen op onze website galaxy.radio. Zometeen Justin Timberlake, een oudje. Señorita, maar eerst KM. Blijf rustig.
1: Yo, what's up everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy.radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: Ja, sta je in de file. Dan kun je een rustpuntje wel gebruiken, denk ik. Je hoorde Maita samen met Free Nationals en Through the Night. Daarvoor Bia en Hola de Mali. Justin Timberlake met een oudje. Señorita en KM was er met Blijf Rustig. 085-029-2042. Je weet het, elke middag staan de lijnen wagenwijd voor je open. Wil je nog even een kleine inspiratie hebben voor die laatste minuten dat je bij de baas zit? Laat het weten. 085-029-4x2.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is for the night workers, the wide awakes, the stay up lates. Every weekday night, Queen of the Night, Rosa G, welcomes you in her world. The best hip-hop and R&B with a touch of soul and funky stuff. Rosa's World. Tonight from 11 p.m. on Galaxy Radio.
2: There's no excuse to go to bed early anymore.
1: It's Galaxy Radio.
3: Hi guys, I'm Tims.
4: Hold up, wait.
5: Hey, this is Giveon.
1: Make us the number one preset on your car radio.
2: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
6: Hey, yo. Yo. Everybody.
7: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
8: Yes, sir.
7: This is Galaxy Radio.

0: Whisper My Name.
1: Dat was Drake.
0: En het daarvoor fight met Cello. Goedemorgen, je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music in Rotterdam te ontvangen op 104.2 FM. In Den Haag op 95.6, Groot Amsterdam 95.7, in Noord-Holland op 95.4, in Almere, in Hilversum, in Gouda en het Groene Hart op 95.9. En natuurlijk overal via DHB Plus en online via onze gratis te downloaden app. En die vind je in de App Store en de Google Play Store. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Zometeen de dikke middelvinger van Cardi B. Ja, ze ageert eventjes tegen al haar criticasters in haar nieuwe plaat. Die heet AHA. Die gaat als een speer door de Airplay Top 20 heen. Maar eerst Wally en Bryson Tiller. Hier is Love.

Nothing on You van B.O.B. en Bruno Mars. Hier op Galaxy, daarvoor vals bezig. En ding, ding, ding, ding. De nieuwe single van Cardi B heet Aha. En Wally en Bryson Tiller met Love. Hey, vanavond tussen 7 en 9 uur. Nieuwe aflevering van Pass the Aux met Wout op Aux. Met natuurlijk alleen maar Nederlandse hiphop. Muziek van eigen bodem. En vanavond ook weer een freestyle. Ik ga je straks tussen 6 en 7 verklappen wie er vanavond in die freestyle zit. Wil je het echt weten? Gewoon blijven luisteren. Komt vanzelf aan je neus en ogen voorbij. Tyga en Make It Nasty. En ik spreek je zo meteen na 6. Ja. Yeah.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bevolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden meer- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm, met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: We are Galaxy Radio.
10: On FM, DAB, and in the free radio app.
13: This is trendsetter, whatever she do, they bite. I like to take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is trendsetter, whatever she do, they bite.

0: Radio app. We are.
1: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
2: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
3: This is what we sound like, baby.
0: Let's go. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
4: Tot 7 uur sleep ik je elke dag door de files heen. Dan mag ik je begeleiden van werk richting huis. Richting je, in dit geval, vrije maandagavond. Met de lekkere muziek. Zometeen heb ik een oudje voor je van Destiny's Child. Die heet Independent Woman. Mensa en Serrano komen eraan. Met Ben met Serrano. Maar eerst Stormzy en 24 Hours.
0: We are Galaxy Radio. On FM, DAB en in the free radio app.

Weet je wat opvalt? Als ik vraag of je platen wil aanvragen, dan zijn het vaak oude plaatjes. In dit geval ook Destiny's Child met Independent Woman. Daarvoor zat Mensa en Serrano met Ben met Serrano. En Stormzy was er met 24 Hours uit de Airplay Top 20. 085 029 4x2, dat is ons telefoonnummer. Ik had je nog beloofd om bekend te maken wie er vanavond bij Wout in Perste Aux de freestyle doet. Dat is LV vanavond achter de mic. Wil je het allemaal volgen? Dan kan dat natuurlijk op onze website galaxy.radio. Dan zie je de livestream of anders via de socials van Perste Aux en van Galaxy.

0: Russian, Ro Alejandro, Santa. Ja, zo blijft het toch nog een beetje zomer. Hoewel ik heb gehoord dat morgen de temperaturen weer richting zomerse waarde van bijna 30 graden gaan op sommige plaatsen. Dus zomer geeft nog niet helemaal op. Dus daar hoort dit soort muziek bij. Daarvoor LMA met My Just. Lil Wayne was er met Nothing But Trouble. En Ira Starr met haar nieuwe single die heet Trouble. Vanavond tussen 7 en 9 uur, nieuwe aflevering van Pers de Aux hier op Galaxy vanaf 9 uur West. En vanavond vanaf 11 uur natuurlijk onze eigen nachtkoningin Rosa G. En zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I ain't insecure, baby, give me more, ring my bell with no problems.
3: It's going down like that tonight.
4: All night I'll be staying up.
5: Nighttime, right time.
6: We gon' do some things.
1: Elevate your nights with the sound of Galaxy Radio.
7: Turn up all night.

0: commercial-free hip-hop every night from 12 a.m. on Galaxy Radio.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden.

0: krijgt een appje van Tom. Die is een groot fan van Flava in Your Ears, wat je iedere zaterdag hoort. En dat is een leuk compliment, Tom, dankjewel. Ik ga hem overbrengen aan Danny. En hij vroeg of we Das FX konden draaien. Nou, die heb ik bij deze gedraaid met They Want FX. Inderdaad, dat wou hij en dat kreeg hij ook. En daarvoor Joe en Zoe Toran met Te Laat hier op Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Een van de bangers op dit moment in de Airplay Top 20 is de nieuwe single van Age. Oud nummertje wat eigenlijk in een nieuw jasje is gestoken, maar aan de sample is niet heel veel veranderd. Je herkent hem meteen. Hier is Ring My Bell.
1: Boss B is guiding you through your daily traffic jam.
2: Weekdays from 4 till 7.
3: Back with the realest.
1: With the biggest bangers on Galaxy.

0: Staat Gemini en Nick Jones. You're a good thing hier op Galaxy. Daarvoor zat KM en Idali met Nu Meteen. En Age met een nieuwe single die heet R&B, oftewel Ring My Bell. Hey, zo meteen na 7 uur. Wout en Pass the Aux met LV vanavond in de freestyle. Vanaf 9 uur hoor je Wes. Die heb je vanochtend ook kunnen horen. Ja, die maakt lange dagen, hè? Nou, ondertussen gaat hij wel eventjes boodschappen doen en even wat eten. Dus heb geen medelijden met hem. En radio maken is nou eenmaal het leukste vak wat er is. Dus vanavond vanaf 9 tot 11 uur Wes. En vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G je mee de nacht in. Ik spreek je morgen weer om 4 uur. We doen nog even een nieuwe plaat tegenaan.
1: Get it poppin', man.
2: Supporting our local talents.
1: You know what it is.
3: Yo, we're dropping.
2: Playing their new music on Galaxy Radio.
0: Het is de nieuwe van Boko Sam. Hier op Galaxy. Die heet Gunme.
4: Hey.

0: want ik heb er even geremd. Yeah. Ik kom binnen met de baddest ass, vet hair done, alles on point, baby, clock that. Van waar ik kom, ga ze schiemen als je hot tap.
1: Hey. Dus, Galaxy.

0: And Nick, stay tuned for the biggest stars.
1: I'm on. Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
2: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. Bij een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstortte in een veld. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens een surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt ook of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: You all ready to go back? All day long, we play the best throwbacks, taking you back on memory lane. Like

0: Hey, alright. Een banger om de show mee te beginnen. De track die deze week bovenaan de Paasaus playlist staat en als eerste gedraaid wordt in de show. Want Topperig en Dior, de Avalon-collega's, moesten terugkomen naar Rapshit 1. Om een Rapshit 2 te doen blijkbaar. En ik heb weer alles voor jou op een rijtje gezet. De nieuwste releases van afgelopen weekend en de beste shit van de laatste weken. Ik heb het allemaal in rotatie voor jou. En we hebben vandaag ook weer een nieuwe Paasaus freestyle. Vorige week hadden we Wouter in de building met een hete one-take sessie. 10 minuten lang, duizenden bars. Maar vandaag gaan we LV horen rappen in de studio. Je kan hem kennen van een track No Lie. Het is een track van het BNT-album. Dat is het label waaronder hij is gedebuteerd dit jaar. Dus blijf luisteren, want er komen bars aan in de show. En LV komt ook niet alleen. Er zit een Frans snufje aan die Paasaus freestyle van vandaag. Dus blijf dat checken. Nieuwe releases van Smeerpje, Jordi Moni, Le Blanco. LV ook een nieuwe single. Shep, Carlo, Oniflex, Ella John. Def samen met Kayemani. Je gaat het allemaal horen, want ik draai het voor je. De beste Nederlandstalige rap en R&B van 7 tot 9. Dit is Paasaus en hier zijn Siggy & Dins met Back to Back.
1: Samen, we komen samen thuis, net als in gesprek in de auto.

0: Mens uit de bocht. En dadelijk is het tijd voor Moolah. Zijn laatste single, Allo. Ga je horen hier bij Paasthuis op Galaxy Radio. En daarna heb ik Bokusam Chief High Guest staan ook. Gun me. Maar eerst is het tijd voor Yodimoni. Rare guy. Je hoort het nu.
1: Ça va bien?

in mijn mind, met me stoppen niet en blijven overeind. Dit is iedereen, maakt niet uit, sad, boos, blij. Dit is elk kind die hetzelfde voelt, net als wij. Dit is black, brown en iedereen die op mij lijkt. Dit is werk, pijn, moeite, ook wanneer de zon niet schijnt. Dit is voor degene die je zei, wil je er niet bij. Dat is juist omdat ze zien, jongen, niemand is als jij. Dit is elk oor, maar ook elk oog die hiernaar kijkt. Vuist in de lucht, als je me begrijpt.

0: Elke zomer staan ze garant voor tunes. Nieuwe single van de man die vandaag in de show komt rappen. Het is LV met VL Disappear. Je hoort Haast. En dadelijk Levi Dim en Los Boy Shari.
1: Ik probeer te ontsnappen, maar nog zit ik vast. Leg mijn gedachten even door te typen en was het de 15e eeuw uit de kwast. Nu kijk je me aan van wat zegt deze gast. Wacht even, luister goed, jij raakt al verrast. Verander je mindset, is wat ik zeg. Een andere man met hetzelfde hart. Hey, dat ben ik nu en ik blijf hoe ik was. Zit voor mijn wederaf dingen te kopen, maar heb niet eens pap voor mezelf in mijn zak. Ik hoop niet dat ze te veel nu verwachten, maar ik ga er alles geven. Je mag alles nemen.

0: up? It's Lil Baby.
1: Yeah, Future.
2: Hey, what it do? It's Jacquees.
3: Getting the whore again.
4: Galaxy Radio.
5: Yes, dadelijk Honey Flex, Lil Kleine. Het smaakt naar water. Maar eerst hebben we Yves Laurent met de track...

Ja, IJsland kondde zelf de tracknaam aan van deze single. Met zijn eerste lyric, Jongeman van de Wegen, je hoorde het. Lil Kleine, Ronnie.

0: We are Galaxy Radio.
1: Zijn alle bitches blond in die topo. Dan komt James Bond langs als de popo. Ik heb mijn gabbers leiden te voor aan FOMO. Ik heb mijn mannen gaan ballen, no homo. Ik ga niet vechten, zet

0: Let's go. Ja, hoe wil je gaan? Ja, hoe wil je gaan? Ja, hoe wil je staan?
1: Sterk.
0: Ja, wat is de naam?
1: Ja,
0: ja. Onderweg naar een milli, ik zie hem. Shout out naar Kilo, ja, free hem. Meid, laat me zien wat je kan met je knieën. Gary en Nelgie en Gigi, wij drieën.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de

0: Uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
1: Right here!
3: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
2: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
3: Kom maar binnen, jongens.
4: Kom binnen, mannen.
2: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
1: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
5: We are...
6: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
6: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
8: Wout presenteert Pass the Aux.
4: Yes, sir. We gaan door tot 9 uur. Er staat de Pass the Aux freestyle op jou te wachten. Dadelijk Oyster, super amazing. Maar eerst Joey AK, back, zone 6 in the building.
9: Hey.

0: vijf keer.
1: En hij vraagt niet eens naar de drijfveer.
0: Die mannen daar pakken die els keer op keer. Dat hebben zij weer. Ik heb veel wat ze moeten lossen. Beter, die mannen zijn niet met mij meer. Mijn jongens zijn moe. Moe.

0: This is Galaxy Radio.
1: Yes, Pasthuis op Galaxy Radio. Dadelijk heb je Momi met Verwaarloos in de show. Maar nu is het tijd voor de eerste single sinds dat deze man zijn artiestennaam heeft veranderd. We laten de 500 achter. En het is nu gewoon Shep. Het moest echt zo zijn.

0: Elke dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Volgens mij moet je niet voor me vertellen wat ik wel of niet moet doen om met die fucking shit te komen. Ik weet niet wat het even was om hier te staan. Achter elke ska zit een verhaal. Een fucking ghetto story.
1: Shep, bij Paas Thuis op Galaxy Radio. Heerlijke comeback, hele mooie track. Bijna tijd voor de Paas Thuis Freestyle. Dadelijk.

0: Freestyle Sessions.
1: Het is tijd voor een nieuwe Paarse Oaks Freestyle. Ik heb een man uit Zaandam hier in de building. Heel veel bars incoming. We zijn vandaag met LV. Tijd voor bars.
2: Yes. Hey, voel me een vreemdeling. Onder die rijken nog een vreemdeling. En gaan we echt ervoor, het zit niet pootje baden, maar eerder als Sandy leek, want ga er met de beide benen in. Ik beter Gilles moet rijk zijn met een tweede kind. Ik blijf wakker, want ik moet zijn niet een reden vind. Geluk met wat ik heb, maar niet tevreden. Ik heb geen ene zin, pit achter het stuur. Ik reed met Lena's, is de cruise control, want Alma werd wakker door melding flits, meister.

brengen, buit brengen. Beetje matchfixing, maar ewa ja bro, als ik zelf niet eens geloof in wat ik kan, wie gaat het anders doen? Kom van een vieze leven, broeder jij bent niks gewend. Kapsa met klein geld betalen, niet genoeg, ik pin de rest. Je doet alsof, zeg jouw geplaatste foto's nog op Pinterest. Geld maakt niet gelukkig, maar geeft minder stress. Intellectueel is wat ik wil zijn, maar ik veel verpest door domme fouten. Die je later passen, niet als kind beseft, maar kin omhoog. Chest vooruit, ben hongerig, een flinke trek gestopt met spitten, maar door beats van

Ik hou de goede hoop, maar altijd gaat er wel een hoop fout. Oh wow, El die is een rapper en maakt zo koud. Mensen horen mij en beseffen, ik maak het zo koud. Ey, ik ben helemaal niet van die Gen-Z. Maar als ze vaker praten over pronouns, noem me dan maar him. Als je kijkt naar wat we deden, jij doet nog een gay man. Ey flikker, jij bent gay.

in de dash, dus ga ook denk maar bank op blazen. Shit. Hey. Luister. Moet constant bewegen, het ADHD. Vertrouwen is lager, ben vaker alleen. Zo gaan het matties maar beden. Niet dan zijn ratten op tafel, net als ADE. Wat maken we mee? Jij is nog een klapper, wij maken de twee. Kom van de snackbar, geen Michelin maar. Nu geef de ober de wijnkaart beleefd. En ik drink niet.

0: Yes. Zit ik aan hier zo?
1: Zijn er.
0: Goed luisteren voor deze.
1: Yes. Kijk.

gewoon wordt. Hey. Yo, wie ik ben, ik weet het nog niet. Hey, wat ik weet, ben de hoop van muziek. Hey, wat ik hoop is een hoop geen verlies, alleen winst en een hoopje van hopelijk iets. Ga je steunen of hoop je van niets? Hoop is een woord met een hoop definitie. Hoop geeft je vrede, tijdelijk rust.

0: SCK de building.
1: Ja, yes.
2: Let's get it, man. Bars op bars op bars.
3: Zeker. Kan niet anders.
2: We out.
1: Normaal.
4: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions.

0: weekdays from 6.
1: Hey, yo. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: Turn me up.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio. Wout presenteert Pass the Aux op Galaxy.
5: Yes, sir. Nog een half uur de beste Nederlandstalige rap en R&B. Nog even een big up naar LV voor die Pass the Aux freestyle. Super de bars. Tune woensdag in op ons YouTube kanaal Pass the Aux. Daar gaat hij droppen. Dan kan je hem terugluisteren, terugkijken. Nou ja, genoeg music. We gaan door met de nieuwe single van een van Rotterdam's finest talents out there. Ik heb het over JC. Nieuwe single, jij weet, je hoort hem. Dit is Pass the Aux op Galaxy Radio.

0: Blake.
1: This is Lil Baby.
0: Call me JT.
2: Hey. Man, it's the boy named Big Money Blitz.
3: We are Galaxy Radio.
1: Tap in.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Yes, sir, yes, sir. Ik heb dadelijk ADF, Honeyflex, Samsky, Karel, Scarface voor je klaarstaan. Maar eerst is het tijd voor KM, man. Bossy, man, het is een nieuwe week. Zoek een nieuwe cake, dus het.

Yes, Dim Me Down. En nu een nieuwe single van Def samen met Kai Imani, een beetje extra. En hebben we dadelijk wat nieuwe Yves Laurent, Pasta Al.

En de volgende track die klaarstaat is er eentje van Yves Laurent, zijn laatste album. Nu 3 weken geleden uitgekomen, boordevol met harde tunes. Maar deze is een van mijn favorieten, want er staan 2 guys op waarvan ik eigenlijk gewoon een mixtape wil hebben. Dat zijn KM en Jandro. Maar ze springen samen op de track van Yves Laurent en hij heet Passenger P. Dit is Pas de Aux.

0: Saus van Galaxy Radio. Weer bedankt voor het luisteren. Tune volgende week weer in.
1: Met Casper, ik liep wat uitgesproken. Vaak moest hij
0: enjoy,
1: maar werd hij vrijgesproken. Beat the case. En ik had discussies met mijn bro. Maar als Martin en Eddie Murphy en Life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het Walter Room en Nigga cruised in het buitenlandse. Fuck je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten. Ah.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en

0: Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: What the fuck was je?
4: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
6: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
4: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Vanaf donderdag in de bioscoop.
8: Elke donderdagavond om 9 uur.
9: Ik ben Angie Hill.
10: Persoon famous.
11: En ik ben Aurier Cass.
8: Muziek, sport, guests en veel meer.
9: We in here.
12: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon bangers, Angie Hill, Aurier Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
13: Hey, Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag heb ik een interview met een Nederlandse artiest die deze wereldwijde hit scoorde. Ja, ken je hem nog? Dit was Kenny Scotty samen met Mr. Mix hier. Scoorde hij deze wereldwijde hit I Can't Handle It. En met Kenny Scotty hebben we een interview bij Fleva in your ears. En dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
14: Booms, you know what I'm saying?
8: We are
14: hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
17: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
18: Een hele goede avond. Het is 14 september op de maandag. En we pakken de avond lekker door met jou samen. En we gaan het weekend ook nog eens verlengen. Het wordt gewoon een dagje langer. Heerlijk, toch? Zometeen dit ding ga je horen na deze Pilay bij Galaxy Radio.
8: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Distinct hoorde je daarvoor, die Pile bij Galaxy Radio. Zometeen hoor je een groep artiesten. Eigenlijk gewoon vier legends op één track. Waarvan ik toen dacht dat het gewoon een mashup was. Gemaakt door iemand anders. Maar het was dus gewoon een echte track met vier legends. Hoor je zometeen welke dat is? Na deze No Games, Dior.

Drake, Kanye West, Lil Wayne en Eminem Forever hoorde je bij Galaxy Radio. En ik dacht altijd dat het gewoon een soort mashup was door een fan gemaakt. Zo leek het een beetje in het begin. En die clip ook, die klopt wel, maar hij lijkt niet helemaal af of zo. Maar het is wel zo'n ontzettende banger. Forever hoorde je dus Drake. Zometeen, na Coca Buddy, Frenna.

0: Vandaag verlengen we gewoon het weekend van 9 tot 11 voor je West op Galaxy Radio. En om jouw weekend gewoon ietsje langer te maken op de maandag, help ik jou je avond door. En dat doen we gewoon met een hele hoop bangers hier vanavond. Straks heb ik nog Olivia Dean voor je. Man I Need is even kalm, even rustig, maar wel een banger op zichzelf. Die volgens mij stiekem iedereen heerlijk vindt. Na Future California Girls en Die Trying, Party Next Door.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

De Californische lifestyle. Zon, mooie vrouwen en een leven vol luxe. Oftewel een typische futureplaat hier bij Galaxy Radio. Straks hoor je dus de vrouw die internationaal doorbrak met het nummer Man I Need. Het gaat over hoe je behandeld wilt worden in een relatie. En daar ook gewoon om durven vragen. Geen moeilijk gedoe. Als je iemand wilt, wees dan gewoon duidelijk en laat zien dat je er echt voor gaat. Man I Need zometeen dus. Nou, eerst nog deze. Hoog. Trobi.

Laporte hoorde je ervoor, die Amanda, niet Olivia Dean. Die track die iedereen volgens mij heerlijk vindt. Een track om even te ontspannen. Even terug te blikken op het weekend. En even gewoon relax. Maar we gaan zometeen wel weer een beetje tempo maken. Want het weekend wordt gewoon een dagje langer vandaag. Op de maandag met Wes op Galaxy Radio. Je hoort zometeen welke tracks we gaan draaien.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
5: The city clocked in.
6: In your car on the app.
7: The city clocked in.
8: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
10: Wil jij werken op de plek waar...

0: creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
1: Galaxy Radio.
2: The streets is ours.
3: In your car.
2: On the app.
4: Tapping and vibe out.
5: Anywhere you go.
6: Listen anywhere on our free radio app. We are.
7: Hey.
6: Turn up. Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
6: Let's go. Let's go.
10: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
11: We pakken het weekend door. Vandaag de tweede helft van Wes op Galaxy Radio. Van 10 tot 11 nog een vol uur met alleen de beste bangers. Zometeen een anthem. Speciaal voor de baddies. Baddie Anthem Show en KM na Aerostar Tornado. Hoor je.
12: This is Wes. Now on Galaxy Radio.

Daddy Anthem Show bij Galaxy Radio met KM. Zometeen gaan we Kelani luisteren met Missy Elliott samen. Back and Forth komt eraan. En ik heb Fantasy voor je klaarstaan. Nu meteen.

0: girl, we need to run this back.
1: We gaan even terugblikken naar 2004. Even naar de Zeros. Waar er een producer was die de crunk sound groot maakte. En die één enorme wereldhit op zijn naam heeft staan. Ook al meerdere hoor, maar deze was de grootste. Die ga je zo meteen horen met één tekst, één woord. Wat dat jaar kenmerkte. Hoor je zo meteen.

0: Maak me niet heten voor je. Yeah, Usher, Lil Jon en Ludacris. Het woord yeah, dat kenmerkte gewoon het jaar 2004. Het nummer kwam eigenlijk ongepland als de grote single van Confessions, het album van Usher. En Usher wilde eigenlijk gewoon een echte R&B-plaat maken. Maar Lil Jon kwam daar met zijn productie van Yeah. Ja, en dat werkte gewoon supergoed. Het nummer werd gigantisch, stond maar liefst 12 weken op nummer 1. En die combinatie is gewoon het beste. Weet je, Usher met zijn R&B-stem, Ludacris met zijn verses en Lil Jon die er gewoon met zijn productie en zijn geschreeuw erheen gewoon een heerlijke track van maakte. Hij noemt die combi ook Crunk & B, oftewel Crunk en R&B. Met de energie van Southern Hip Hop, het werkte gewoon enorm goed. Yeah, werd een enorme hit in zowel Nederland en de UK, stonden ze allebei op nummer 1. Zometeen nog veel muziek voor je. En ik ga je vertellen welke dat gaan zijn. De WK-hit van afgelopen jaar komt eraan. Shakira en Burna Boy. Ik heb straks nog een nummer wat nu heel populair is. En de naam komt ook overeen. Namelijk Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair. Eerst nog Shakira dus en Burna Boy.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Gemist uit de CarJ en DNA show.
2: Als wij dan over 1 jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
3: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
2: Dat is de B, ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de CarJ en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
4: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
1: We are Galaxy Radio.
5: On FM, DAB en in the free radio app.
6: This is Trendsetter, whatever she do, they bite. I like to take her down and then I get up out of them like a thief in the night. This is Trendsetter, whatever she do, they bite.

7 Galaxy Radio. Het is bijna tijd voor de klok van 11 uur, waar Roger G zometeen van mij het stokje gaat overnemen. Dat past zometeen. Voor het zover is, heb ik dus een track klaarstaan die zijn naam wel eer aan doet. Namelijk het nummer populair, Ronnie Flex ga je horen, Idali en Frenna. Heerlijke track. Eerst nog, Waiting Room.

track die zijn naam wel eer aan doet. Populair hoorde je Idali, Ronnie Flex en Frenna. Het is bijna de klok van 11 uur. Dat betekent zometeen Rosa G die de avond gaat verlengen met jou. Ik verleng je weekend, zij verlengt je avond. Ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12 uur in de morning. Dus ik zou zeggen, tot morgen vroeg van 10 tot 12. Op jouw werkdag.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat

0: regen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
5: Hij is aannemer, veel stress.
4: De man die door iedereen wordt begeerd.
5: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
4: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
6: What the fuck was je?
4: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
7: Wat was je van plan dan?
5: We praten thuis, oké. Okay.
4: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
8: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
4: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Vanaf donderdag in de bioscoop.
2: We are...
10: Hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
12: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G on Galaxy.

0: listen anywhere on our free radio app. Download it now and never be more than a touch away from Galaxy Radio.
1: Bring the real
2: hip hop.
1: Bring the hip hop back.
3: And back.
4: With more bangers on Galaxy Radio.
1: We wreck the culture.
3: It's Velvet Voices and Midnight Moves. Rosa G curating your vibe. This is Rosa's world, baby.
5: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
6: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
7: Ja? Ik voel me een beetje overvallen.
6: Zeker.
7: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
6: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kan...
7: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
8: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
5: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
4: The real

We are Galaxy Radio. We are your daily playlist provider.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in je ears. En aanstaande zaterdag heb ik een interview met een Nederlandse artiest die deze wereldwijde hit scoorde. Ja, ken je hem nog? Dit was Kenny Scotty samen met Mr. Mix hier. Scoorde hij deze wereldwijde hit I Can't Handle It. En met Kenny Scotty hebben we een interview bij Flava in Your Ears. En dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, you know what I'm saying?
0: These are the bangers on